past. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer

0: aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn wordt het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en The Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampers met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij haalde de kiesdrempel niet bij de deelstaatverkiezingen en dat is voor het eerst in de geschiedenis. De radicaal-rechtse AfD is de grote winnaar. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De toedracht is onbekend. De Russische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de partij Verenigd Rusland. Die is gelieerd aan president Poetin. De uitslag stond op voorhand al vrijwel vast, omdat er geen echte oppositiepartijen meededen. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 18 graden langs de kust, tot ruim 20 in het zuidoosten.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren- en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BNW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering. Vanaf morgen, maandag 21 september, gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Het is vooral druk op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Voorthuizen, 9 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de Belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
4: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
3: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
5: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
3: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land wordt het nu snel drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en de afrit Elspeet. 7 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar een half uur. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. De omvolkingstheorie is volgens de NCTV een rechtsextremistische complottheorie. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. In 4 jaar tijd daalde die acceptatie onder jongens met de helft, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. Het CDU verdwijnt daar nu uit het parlement. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd, met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken. Gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim €400.000 beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van €3.000. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle, dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0 en daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht, bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De week begint met vrij rustig en droog nazomerweer in Lelystad. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij fris. Morgen verwacht ik meer bewolking, maar het blijft overwegend droog. De zon komt er vooral in de middag nu en dan bij. Het is vrijwel windstil en de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is volgens mij een sombere dag met veel bewolking en nevel. Ook komen in de middag en avond enkele buien voor. Toch is de temperatuur best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 4 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen de afrit Lelystad Airport en Almere Oostvaart dus ook 4 kilometer. A28 van Zwolle naar Utrecht bij de afrit Elspeet 3. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. Wat meer oponthoud, ongeveer een kwartier, zien we op de N50... Zwolle richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen... nu 7 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting Oss rijdt het langzaam... tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein, 10 kilometer. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06-5156-7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
5: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
4: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
6: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
4: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 6 met daar ruim 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Wezep en de afrit Elspeet 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En 50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Het CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden, onder meer door hoe influencers zich uitlaten. In Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij een graad of 19.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd, met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken, gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim €400.000 beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van €3.000. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle, dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0 en daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht, bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De week begint met vrij rustig en droog nazomerweer in Lelystad. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij fris. Morgen verwacht ik meer bewolking, maar het blijft overwegend droog. De zon komt er vooral in de middag nu en dan bij. Het is vrijwel windstil en de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is volgens mij een sombere dag met veel bewolking en nevel. Ook komen in de middag en avond enkele buien voor. Toch is de temperatuur best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost geleidelijk aan op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer nog langzaam tussen de knooppunten Muidenberg en Watergraafsmeer. 10 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 4 met 5 tot 10 minuten extra reistijd. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Hoevelaken, 8 kilometer. Daar is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
4: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
3: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
5: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
3: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het nog erg druk tussen Naar de Vesting en knooppunt Watergraafsmeer, 13 kilometer file met een kwartier vertraging. A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 4 met daar 10 minuten op onthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je zegt regelmatig dat je van me houdt, maar als ik heel eerlijk ben, wil ik die woorden helemaal niet horen. Het is niet dat ik niet van je hou, hoor. Integendeel, ik ben juist gek op je, maar...

graag willen dat je ook eens laat zien hoeveel je van me houdt. Zo moeilijk is dat toch niet? Ik heb al heel vaak met je proberen te praten en je uitgelegd wat ik eigenlijk vind. En op de een of andere manier sluit je je telkens af voor wat ik zeg. Je hoort het nauwelijks of je begrijpt mijn gevoelens gewoon niet. Sluit nou eens voor één keer je ogen, steek je armen uit en raak me aan. Laat eens merken dat de liefde die je voor me zegt te voelen echt is. Hou me voor deze ene keer stevig vast en laat me daarna nooit meer los. Als je nou net even iets meer voor onze relatie over zou hebben, dan hoef je zelfs niet eens te zeggen dat je van me houdt. Dan zou ik dat al weten. Maar jij wacht zo lang dat het straks misschien te laat is. Nog even en je breekt mijn hart en dan kunnen we waarschijnlijk maar beter uit elkaar gaan. Ik zou willen dat die vier vreselijke woorden niet bestonden. Dat je wat meer moeite voor onze relatie zou doen. Meer moeite dan alleen maar af en toe in het voorbijgaan zeggen: ik hou van jou.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd. Met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken. Gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen, kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van 3.000 euro. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle. Dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0. En daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht. Bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De week begint met vrij rustig en droog nazomerweer in Lelystad. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij fris. Morgen verwacht ik meer bewolking, maar het blijft overwegend droog. De zon komt er vooral in de middag nu en dan bij. Het is vrijwel windstil en de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is volgens mij een sombere dag met veel bewolking en nevel. Ook komen in de middag en avond enkele buien voor. Toch is de temperatuur best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer over 9 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd. Met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken. Gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van 3.000 euro. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle. Dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0. En daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht. Bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De week begint met vrij rustig en droog nazomerweer in Lelystad. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij fris. Morgen verwacht ik meer bewolking, maar het blijft overwegend droog. De zon komt er vooral in de middag nu en dan bij. Het is vrijwel windstil en de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is volgens mij een sombere dag met veel bewolking en nevel. Ook komen in de middag en avond enkele buien voor. Toch is de temperatuur best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd, met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken. Gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen, kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van 3.000 euro. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle, dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0 en daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht, bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De week begint met vrij rustig en droog nazomerweer in Lelystad. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij fris. Morgen verwacht ik meer bewolking, maar het blijft overwegend droog. De zon komt er vooral in de middag nu en dan bij. Het is vrijwel windstil en de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is volgens mij een sombere dag met veel bewolking en nevel. Ook komen in de middag en avond enkele buien voor. Toch is de temperatuur best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. En vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd, met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken, gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen, kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim €400.000 beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van €3.000. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle, dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0 en daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht, bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Bij zonsondergang is het 14 of 15 graden en vrijwel windstil. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verwacht ik meer bewolking dan vandaag. Het blijft wel droog en de zon maakt het nu en dan vriendelijk. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het meestal bewolkt. In de middag en avond komen buien voor. Ondanks de vele wolken wordt het toch opnieuw een graad of 18. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit en Dolder en Knoopend Rijnsweert 4 kilometer en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
0: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd. Met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken. Gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van 3.000 euro. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle. Dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0. En daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht. Bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Bij zonsondergang is het 14 of 15 graden en vrijwel windstil. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verwacht ik meer bewolking dan vandaag. Het blijft wel droog en de zon maakt het nu en dan vriendelijk. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het meestal bewolkt. In de middag en avond komen buien voor. Ondanks de vele wolken wordt het toch opnieuw een graad of 18. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is deze week de Radio

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Er raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd, met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken. Gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van 3.000 euro. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle, dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0 en daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht, bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Bij zonsondergang is het 14 of 15 graden en vrijwel windstil. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verwacht ik meer bewolking dan vandaag. Het blijft wel droog en de zon maakt het nu en dan vriendelijk. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het meestal bewolkt. In de middag en avond komen buien voor. Ondanks de vele wolken wordt het toch opnieuw een graad of 18. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijnbaard Aartmans van de ANWB. In het midden van het land nu enkele vertragingen. Langzaam rijdt het verkeer op de A12 bijvoorbeeld richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg kun je er 5 minuten bij optellen. En ook op de A325 richting knooppunt Velperbroek tref je langzaam rijdend verkeer 3 kilometer tussen Elde en Westervoort. Je doet er 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Please, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd, met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken. Gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim €400.000 beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van €3.000. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle, dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0 en daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EPZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht, bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Bij zonsondergang is het 14 of 15 graden en vrijwel windstil. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verwacht ik meer bewolking dan vandaag. Het blijft wel droog en de zon maakt het nu en dan vriendelijk. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het meestal bewolkt. In de middag en avond komen buien voor. Ondanks de vele wolken wordt het toch opnieuw een graad of 18. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijnbaard Aartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd, omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een tweetal korte files in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst staat 4 kilometer langsgebleidend en stilstaand verkeer. Kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: De

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning jaarlijks verplicht wordt verhoogd. De minister wil dat het bedrag omhoog gaat met maximaal 100 euro per maand. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien en de NAVO willen testen. Poetin zou daarmee vooral willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. In het dak zat asbest en dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en dan maximaal 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd, met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken. Gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van 3.000 euro. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle, dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0 en daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht, bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Bij zonsondergang is het 14 of 15 graden en vrijwel windstil. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verwacht ik meer bewolking dan vandaag. Het blijft wel droog en de zon maakt het nu en dan vriendelijk. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het meestal bewolkt. In de middag en avond komen buien voor. Ondanks de vele wolken wordt het toch opnieuw een graad of 18. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land wordt het langzaam maar zeker wat drukker. De avondspits komt op gang. Wat opvalt is de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld zo'n 5 minuten oponthoud. De A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst 6 kilometer file rijden met ook 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Tussen het Gelderdoom en Westervoort doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: but we carry on.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. In het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Dat wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij gemiddelde avondspits in het midden van het land, met vooral veel dagelijkse files. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten op onthoud. Wat opvalt is de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein zo'n 10 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft vanmiddag brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle is. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en max 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd, met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken, gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van 3.000 euro. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle, dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0 en daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht, bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Bij zonsondergang is het 14 of 15 graden en vrijwel windstil. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verwacht ik meer bewolking dan vandaag. Het blijft wel droog en de zon maakt het nu en dan vriendelijk. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het meestal bewolkt. In de middag en avond komen buien voor. Ondanks de vele wolken wordt het toch opnieuw een graad of 18. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij normale avondspits ook in het midden van het land, met zo'n 40 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende twee wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Daar gebeurde zojuist een ongeluk tussen Maarsbergen en knooppunt Maandenbroek. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanval het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal dagelijkse files nog in het midden van het land en totaal zo'n 25 kilometer file, dus het valt reuze mee. Eén file springt eruit, dat is de A50 Arnhem richting Zwolle, tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen, 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband in een van de hoge ovens. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En de Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Euro Tour toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen, nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. Het wordt dan maximaal 21 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd, met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken, gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen, kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van 3.000 euro. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle, dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0 en daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht, bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag droog in Lelystad. Er is een afwisseling van wolken en opklaringen. Bij zonsondergang is het 14 of 15 graden en vrijwel windstil. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verwacht ik meer bewolking dan vandaag. Het blijft wel droog en de zon maakt het nu en dan vriendelijk. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is het meestal bewolkt. In de middag en avond komen buien voor. Ondanks de vele wolken wordt het toch opnieuw een graad of 18. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
3: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
3: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: en zo begint maandagavond live op maandag 21 september 2026 alweer.
1: Ja,
0: en
1: we zeggen er weer.
0: Goedenavond, kijkers en ook luisteraars. En Fee.
2: Goedenavond.
0: Je doet weer mee.
1: Ja, Fee doet weer mee. Ja.
2: Oké. Okay,
1: ik zal hem te rijmen, maar.
0: Ja, ik zie het niet, hè. Ja. Zullen wij gewoon met onze eerste gast beginnen? Of wou jij wat anders aankondigen?
1: Nee, hoor, nee.
0: Eerste gast, maar gewoon.
3: Ja, precies. Ja. En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En we zeggen altijd goedenavond. En wie zit er achter onze microfoon?
4: Nou. Hallo, ik ben Janneke Pickert.
0: En jij bent van?
4: Ik ben van Lelystad.
0: Je bent van Lelystad?
1: Al wij ook, is ook toevallig.
4: Ja. Dat is leuk, hè? Ja, precies. Ik dacht daarom, ik ben ambassadeur van Lelystad. Dus dat is goed om hier te zijn, toch?
0: Ja, oh, en wat ambassadeer jij allemaal van Lelystad?
4: Nou, ik ben een ware volgeling van Ger Koreman.
0: Oh, nou wordt het heel eng.
4: Ja, dit wordt eng, hè?
1: Dat word je automatisch.
4: Nee,
0: jij zit ook bij die secte, Koreman.
4: Ja, precies. Maar eigenlijk wouden dat een beetje stilhouden, maar vandaag komen we oud in de open. Nee, ik zat daarover na te denken. Er zijn wat mensen die heel hard hebben gewerkt om iets moois te maken van Lelystad. Uh-huh. Het op te bouwen. En dan komt er nu een soort nieuwe generatie op die zegt, nee, maar dat vind ik tof. Daar wil ik bij horen. En ik wil misschien ook wel dat stokje overnemen. En ik schaar mezelf in alle bescheidenheid bij die nieuwe generatie die zegt van, ik wil verder gaan met Lelystad opbouwen en mooi maken.
0: Ja, en ben je ook van een organisatie?
4: Nou, meerdere. Maar vanavond zit ik hier omdat ik ook hoor bij de Stichting Circulair Lelystad.
0: Circulair Lelystad.
4: Ja, weet je wat dat betekent, circulair?
0: Ja, ik wel, maar ja, misschien voor de luisteraars en de kijkers niet. Nou, gewoon dat alles circulair is, ronddraaien.
4: Mooi.
0: Dus je hebt een product en dat ga je dan, als het stuk is, wegbrengen. Dan kan iemand anders het maken en dan gaat hij weer naar een andere soort van groene sluis of rattenplan of dat soort dingen.
1: Meer. De groene sluis?
4: Groene sluis, ja, ik heb wel eens van de groene sluis gehoord.
0: Ja, daar ben jij vaag heel bekend van, toch?
4: Heel bekend.
1: Is er mee begonnen ooit?
4: Ja, ooit mee begonnen, zeker. Ja.
0: En ooit is scepter gezien.
4: Ja. Nou ja, de rechterhand van, maar wel zeker een rol ingespeeld. Ja, fantastisch.
0: Nee, maar goed, dat is circulair. Ik denk, leg het even uit voor de mensen.
4: Ja, fijn, mooi. Mooi uitleg.
0: Ja, toch? Ja. Nou ja, en de discussie nu over het circulair ambachtcentrum. Maar goed, daar gaan we je niet mee vervelen.
4: Nou, want ik zit er middenin, hoor.
0: Oh, je zit er middenin?
4: Zeker, ik weet daar, ik zit daar best wel mee. Maar wat wel grappig is om te vertellen. Ik zat bij de Groene Sluis. Nou, dat is een fantastische organisatie. Het is helemaal opgericht en opgebouwd. En op een gegeven moment dacht ik, nou, er zijn wat dingen die nog beter kunnen op het gebied van circulair. En dat past niet helemaal bij een kringloop. Dus meer dat er nog meer gerepareerd gaat worden als het niet verkocht kan worden. En ook dat er nieuwe toepassingen kunnen worden gemaakt van dingen die niet meer verkocht kunnen worden. Dat er meer gedeeld gaat worden. Ja. Daar komen we zo denk ik nog even op terug. Maar ook dat er beter gedemonteerd wordt. Dus als je kijkt naar de stoel waar ik nu op zit. Dat is en kunststof en het is metaal. Op dit moment gooi je dat. Als dat niet meer gemaakt kan worden of niet meer hergebruikt kan worden, komt dat in de restafval. En dan wordt het verbrand. Dus dan heeft het geen toepassing meer. Dan is de grondstof weg. Maar als het gedemonteerd wordt, dan kan je het kunststof nog hergebruiken en het metaal. Dus dat is hoogwaardiger. Dus je zoekt eigenlijk naar zulke hoogwaardig mogelijke toepassingen voor onze grondstoffen. Dat is heel erg de theorie.
0: Nou ja,
2: heel mooi.
0: We hangen aan je lippen dan.
1: Ik maak af en toe even een fotootje van je.
4: Ja, gezellig. Ger, doe dat.
0: Zegt hij gewoon in de uitzending. Ja. Maakt helemaal uit.
4: Maakt allemaal niet uit. ik ben daarmee bezig geweest met een heleboel anderen om dat vorm te geven. En het circulair ambachtcentrum, dat is de plek waar dat allemaal bij elkaar moet gaan komen. Dus waar er mensen zijn. Kijk, soms weet je gewoon niet zo goed. Weet jij gewoon niet goed waar je spullen heen moet brengen? Ga je nu naar de Milieustraat of ga je naar de kringloopwinkel? Of wat moet ik ermee? Kijk, en als daar mensen zijn die zeggen, oké, nou dit kan naar de kringloop. Dit kan nog gerepareerd worden. We hebben een fietsen voor nieuwe Lelystedelingen die nog gemaakt gaan worden. En de repair shop die is hiermee bezig. De school is met dit project bezig. Oh, en de rest, dat mag naar de Milieustraat.
2: Kijk, maar dat is dus één locatie.
4: En als
2: je gewoon alles kunt brengen, zeg maar.
4: Precies.
2: Daar verdelen ze.
4: Ja, dat is het principe van een circulair ambachtcentrum.
2: Ja.
4: Dus dat je eigenlijk alle grondstoffen bij elkaar hebt.
2: Uh-huh.
4: En bij elkaar houdt en zo goed mogelijk een nieuwe toepassing van weet te maken.
2: Ja.
4: En dat is nodig, omdat grondstoffen gaan op.
1: Ja. Ja. Dat veel mensen weten natuurlijk, want ik ken het Repaircafé, hè, naast Milan wat zit. Mm-hmm. Ik had een nieuw koffieapparaat, daar ging ik scheiden mee uit. Ik hem opsturen, allemaal gedoe, weet je wel. Ik denk, klopt, is het natuurlijk. Ik ben naar het Repaircafé, betaal je 3 euro. Volgende dag bel, is hij klaar. Van zijn boontjes uit.
0: Meen je niet? Veel, weet je, maar, mijn koffiezetapparaat die lekt.
1: Ja, nou voor 3 euro.
0: Ik wil een nieuwe kopen voor 1000 euro.
1: Je betaalt alleen maar 3 euro.
4: 1000 euro voor een koffiezetapparaat?
1: Ja.
0: Ja, dat kost je. Dat kan ik ook niks in.
1: Decadent hoor.
4: Ja.
1: Zelle, maar goedkope koffie. Dat snap ik ook niet.
0: Ik laat hem nu gewoon lekker lekken. Want ik denk, het kost mij te veel geld om.
1: Maar jij, als je daar naartoe gaat,
0: ja,
1: dan
0: ga
1: je het repareren. Kijk, als je onderdelen moet hebben, die moet je betalen. Maar dan betaal je maar 3 euro, krijgen ze hem naar.
0: Ja, als al een onderdeel 10, 12 euro kost, dan scheelt het ook.
1: Koffieapparaat, dat is het best waar.
0: Gewoon in
4: de Rode Klif.
1: De Rode Klif, waar Mila zit.
4: En het leuke is, dat zijn dus, als je het hebt over circulair ambachtcentrum, het woord ambacht zit hierin. Dus dit is een ambacht die niet verloren moet gaan. Want dat is al die technische apparaten, al dat elektra. Dus het zijn steeds meer wat oudere mensen die dat doen. Die zijn opgegroeid met die hele ontwikkeling.
2: Maar die zijn ook mensen aan het trainen, toch?
4: Ja, zeker.
2: Jongere mensen
1: ja. Opleiden helemaal.
2: Ja, opleiden.
4: Ja. En op dit moment vinden de meeste jongere mensen vooral het ICT-gedeelte heel interessant.
1: Ja, nou, dat snap ik ook, ja.
4: Dus dat is wel deze tijd.
1: Ja, natuurlijk, ja.
4: Ja.
0: Nou, maar interessant dan in ieder geval.
4: Ja.
0: Ik zit even het Repaircafé inderdaad meteen op te zoeken. Ik denk dat ik morgen niet.
4: Woensdag.
0: Overmorgen
4: woensdag,
0: toch.
4: Ja. Woensdagochtend.
0: Woensdagochtend kan ik gewoon even mijn ding brengen. Het kost 5 euro.
1: Oh. En nu 5 euro?
0: Ja, vrij een kleine bijdrage van 5 euro per reparatie.
1: Okay, dan
0: en
1: ik bedoel 3 euro. Maar oké.
0: Nou ja, goed.
1: Dan nog, hè?
0: Ik bedoel, het scheelt me nog steeds 995 euro.
1: Ja.
4: Zo is dat.
0: Maar goed, je bent er ook met een andere reden.
4: Ja.
0: Want?
4: Nou, een van de leuke initiatieven die we hebben in Lelystad, dat zijn de buurtkastjes. Hebben jullie daar wel eens van gehoord?
0: Zeker.
2: Ja.
4: Ja? Ger, jij ook?
0: Is ook Ger is de enige die er nooit wat mee te maken heeft gehad. Ja.
4: Misschien is het leuk om even uit te leggen dat jij dat doet. Ger, hoe het is ontstaan.
1: Ik heb het geïnitieerd in Lelystad. Ik heb een vriend wonen in Purmerend. Die is directeur van het Rode Kruis in Amsterdam. En die heeft het in Purmerend geïntroduceerd. Het komt eigenlijk uit Amerika. Het idee is in Amerika ooit ontstaan. En die zei tegen mij, Ger, is dat niks voor Lelystad? Maar ik deed al zoveel dingen in Lelystad. Ik had daar echt geen tijd voor. Maar ik vond het idee wel heel mooi. En op een moment dacht ik een paar jaar geleden, het is toch wel eens leuk om dat te gaan doen. Toen ben ik met mensen maken de buurt gaan praten. En die hebben gezegd, laat maar 10 van die huisjes, van die kastjes maken. Maar die waren 150 euro per stuk. Dat was 1500 euro. Dat hebben ze 3 keer hebben ze dat gedaan. 30 kastjes op een gegeven moment. Ja. Maar mensen werden zo enthousiast. Het was onder het motto, geef wat je kunt missen, neem wat je nodig hebt. Hè. Mensen waren zo enthousiast. Die begonnen zelf ook zo'n kastje neer te zetten. Er staan nu wel 40 in Lelystad of zo. Maar ik moet zeggen, en Janneke die benaderde mij, die zegt, ja, je moet nou op mijn leeftijd, ik ben 78 jaar. Je moet die kastjes af en toe, wil mensen stoppen, dan moet je ophalen, moet je in je auto zetten, moet je weer ergens anders brengen die ze willen hebben. Het is best af en toe, dit wil niet zeggen elke week, maar je bent er soms wel mee bezig. En altijd bijhouden, wie gaat er weg, wie verandert er weer, ik heb een lijst, dat soort dingen. Dan ben je wel, het is geen overdreven zwaar werk of zo, maar het is wel, je doet het er wel mee bij. Je
2: bent er mee bezig.
1: Ik doe natuurlijk al een heleboel, dan doe je dat er nog even bij. Weet je.
4: Ja.
1: Maar ik vond het wel heel leuk altijd, ik kan niet anders vinden. En mensen waren altijd enthousiast ermee.
4: Ja.
1: Dat is wel leuk.
4: Ja, en wat ik er zelf heel leuk aan vind, is dat het is iets heel sociaals. Je doet iets voor de wijk. Je stelt iets beschikbaar. Wat jij over hebt, kan je daar inzetten. Of dat nou eten of kleine dingetjes zijn. Of een boek of een speelgoedje of wat dan ook. Maar de oorsprong was voedselverspillingen.
1: Om
4: voedselverspillingen tegen te gaan. Maar ik begreep dat het ook wel breder wordt ingezet tegenwoordig. Dus een soort sociale cohesie in de wijk krijg je voor elkaar. Dat mensen met elkaar denken, hey, wij gaan dit voor elkaar doen. Dus dat is denk ik we doen wat voor elkaar. En ik vind het zelf ook nog interessant dat het dus ook goed is voor het milieu. Want je gaat delen. Dus het is goed voor je samenleving. Het samenleven en het samen delen.
1: Dat verbindt ook. Hè?
4: Daarom,
1: je precies. Ziet in zo'n buurt waar zo'n kastje hangt, dat mensen elkaar allemaal daar ontmoeten ook. Dat is ook leuk.
4: Ja, dat is leuk.
1: Ja, dat is ook mooi.
4: En het mooiste is als je er dan samen verantwoordelijk voor gaat voelen. Ja, precies. Maar goed, wij hadden het erover, Ger, dat het dan interessant is van... inderdaad, dat je een dagje ouder wordt. Ja. Van, hey, zou het leuk zijn als er iemand anders is die dit over gaat nemen van Ger. Dus dat is denk ik eigenlijk een beetje het oproep van vanavond.
1: Ja.
4: Het zijn grote schoenen om in te stappen van Ger. Maar de schoenen...
0: Hij maakt 43, dus valt me.
4: 43. En ik denk dat deelkastjes is een afgebakend schoenendeel. Dus het is te overzien.
1: Het is te overzien, ja zeker. Ja, ja.
4: Dus wij hebben, Ger en ik hebben eigenlijk een oproep vanavond van wie zou... Welke Lelystedeling is zo betrokken op Lelystad en vindt het een mooi initiatief en zou dit willen overnemen van Ger?
1: Ja.
4: En dan zou het dus onder de Stichting Circulair Lelystad vallen. Dus wij helpen dan, wij doen de communicatie en het bijhouden van die lijst. En dat zou ik dan zelf gaan doen. Maar het is handig dat er iemand is die het leuk vindt om bij die kastjes langs te gaan. Even te kijken of het er allemaal nog een beetje goed uitziet. En
1: de beheerders zijn zelf verantwoordelijk voor de kastjes, hoor. Dat
4: ja,
1: duidelijk.
4: Precies.
1: Ja. Maar er zijn mensen, gaat er een raampje stuk of wat ook. Ja, dat kan ik niet repareren.
4: Nee, precies. Dus wij zijn dan wel een contactpersoon, maar we hebben gewoon iemand nodig die het leuk vindt.
0: Maar mag ik een kritische vraag stellen?
4: Ja, graag.
0: Want jij wordt dan zeg maar degene die een beetje in de gaten houdt.
1: Coördinator. Zeg.
0: Coördinator. Is er niet iemand dan binnen jullie organisatie die zegt, nou dat vind ik wel leuk om van die wat oudere meneer nu over te nemen?
1: Dat is een compliment hoor.
0: Ja, dat is een compliment.
4: Nou, dat is niet een kritische vraag. Wij zijn nog een redelijk nieuwe stichting. Dus we zijn nog helemaal niet zo bekend in Lelystad. En er komen steeds meer vrijwilligers bij. Maar het is echt wel onze ambitie dat dat nog veel groter gaat groeien. Dus op dit moment hebben wij niet iemand nog in ons eigen netwerk die zegt van nou, dat vinden we wel leuk. Dus daarom dachten we, we gooien het wat breder in de groep.
0: Ja. Nee, hartstikke leuk. Dus ben jij een Lelystedeling? Moet het echt een Lelystedeling zijn?
4: Ja, het gaat echt om de samenleving.
0: Okay. Nee, want in Almere, Dronten, Zeewolde, luisteren allemaal mee natuurlijk.
1: Het moet even in de krant komen, in de Flevopost.

0: tijd. Dat is 10 oktober. Dat duurt nog een paar weken, maar dat wordt een... we hadden het net over de Rode Klif. En naast Repercafé zit Mila.
1: Ja.
0: En de kluswinkel zit daar trouwens ook in dat rijtje. Ze krijgt trouwens een naam deze week. Dat, ja. Die ja, wordt
1: gaat ont... Zondag is het feest.
0: Ja,
1: ja ik zit ja. erin ook.
0: Oh, ja, het zit erbij. Oh, leuk. Ja, precies.
1: Je had het niet anders verwacht dat die erin zat, toch?
0: Dat is eigenlijk Kijk, ook, verbaast me eigenlijk ook niks.
1: Nee. We moeten vanavond reclame even
0: Oh ja, gaat er reclame voor maken. Oké, okay, nou, dit was al even dan zijdelings reclame. Ja. Maar bij Mila, bij ons winkeltje en ons plekje, daar komt een heel leuk... gaan we met de Dag van de Duurzaamheid, komt er ook een stylist. Dat is voor mensen die het ingewikkeld vinden om te kijken welke kleur past nou bij me. Kan je een kleuradvies krijgen? En wat heeft dat met duurzaamheid te maken? Nou, wat denken jullie?
1: Dat de kleding die daar hangt, dat je die kiest op jouw kleur.
0: Nou ja, dat kan, want het is tweedehands. Maar het is omdat je dan tweedehands kleding gaat kopen. Dus dat is de duurzaamheid. Maar ook dat je dan kiest wat bij je past. Zodat je mensen die veel kleding kopen... Ja. Die kopen dan niet de verkeerde kleding. Maar al kleding die bij hun kleur past. Waardoor ze minder kledingstukken gaan kopen.
1: Oh,
2: ja. Ja,
1: interessant. Ja, maar dan gaat straks paars bij mij passen en heb ik thuis niks paars. Moet ik alles weer inleveren bij dat winkeltje? Nee, ik snap het wel.
0: Ja, nee,
1: hoe dat werkt.
3: Dat is ook recycling.
1: Ja, de vraag is, welke kleur draagt u veel? Is het geel? Is het, nee, dat past niet bij u. Kom maar wel met de kleren. Nee, dat is, ik weet niet of dat circulair is of dat gewoon slim is. Voor mijn portemonnee is wat minder slim natuurlijk, maar goed.
0: Nou, bij ons winkeltje kun je geen bel vallen.
1: Nee, dat is waar. Nee.
0: Hey, dankjewel. Als jij een koffiezetapparaat hebt van 1000 euro... dan lukt het met die kleding ook wel. Ja, nee, ja toch?
1: Ik kreeg meer appjes van... wat ben jij een decadente koffie?
3: Ik ben weer bezig. Ik ben weer bezig, Mila. Want ik doe elk jaar die gratis winterjasactie. Dat heb ik ook gezet.
0: Ja.
3: En dat heb ik altijd zelf gedaan bij de Jumbo binnen, weet je wel. Maar ja, dat was me echt te zwaar. Ik moest al die kratten naar binnen met die wagens. Dus echt, ik moest elke dag naartoe, want iedereen gooit alles op de grond daar. Hè.
0: Ja.
3: De Mila gezegd, nou, ik wil het ook wel doen. Dus nu doet Mila het. En dan verkoopt ze winterjassen voor volwassenen voor 2 euro en voor kinderen 1 euro.
0: Mm-hmm.
3: Nou, maar ik haal al die jassen op in Lelystad bij mensen rijk langs. Waar ik gooi in mijn auto, ben ik allemaal naar Mila. Ja. Dat ik voorheen, dan gooi ik ze dan bij de Jumbo binnen.
0: Ja.
3: Dat gaan we nou in oktober weer doen.
0: Beter.
1: Nou, ik denk dat je dan weer komt om te vragen wie die jassenactie wil overnemen.
0: Want
1: hij doet het. Ook dat is gewoon.
0: Dat, ja.
1: Wordt oud.
0: Wordt zwaar, ja.
1: Dus ik zou zeggen, onthoud dat ook even voor jezelf. Als je iemand weet die jassen leuk vindt om op te halen, dan heeft hij nog wel een klusje voor je. Dankjewel en tot de volgende keer. En veel succes.
0: Dankjewel.

0: Beats International and Don't Be Good To Me. En de voordeel van Dean Lewis en How Do I Say Goodbye. Nou ja, precies dat dus. En het allemaal bij maandagavond live. Ja toch?
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, maar kan niet alles hebben, hè?
1: Nee, zo is dat.
2: Nieuws uit Lelystad bij maandagavond live.
0: Nieuws uit Lelystad. En jij hebt vast nog wel nieuws.
1: Ja, het gaat even om het volgende. Aanstaande zondag, het is 26 of 27 september... dan is er feest op de Rode Klif Boulevard. De Rode Klif, waar Mila zit. En dat, ja, dit is, ze hebben al die, dat waren vroeger allemaal gewoon boksen, weet je, garagedeuren. Maar inmiddels zijn er een aantal winkeltjes gekomen. Hè. Er zit een ons winkeltje, dat is daar van Mila. Hè. Dan heb je ons plekje, dat is ook van Mila. Dan heb je het Repaircafé, de Kumus, dat is een kapperszak. Er zit een kluswinkel. Dat is een beetje een winkelgebeuren geworden. Het is de plint, heet dat, hè, van het ding is. En dan willen ze gaan vieren. Het bestaat zoveel jaren. En ja. Nou, daar moeten we een dagje maar van maken. Dus vanaf aanstaande zondag, vanaf 11 uur tot 3 uur... is daar een heel groot feest. En dat wil zeggen, op de trein er tegenover staat een school met heel grasveld. Er zijn allemaal kraampjes en er zijn allemaal spelletjes te doen. En er is eten en drinken allemaal. Het is zo leuk opgezet allemaal. Dus ik zou zeggen, als je zin hebt en je hebt tijd... Oh, er is kijken.
0: Ja, hartstikke leuk, toch?
1: Ja. En ik sprak Mila vanmorgen nog. Ja, ze moeten opletten niet te veel reclame maken. Want we kunnen zoveel mensen niet kwijt. Ik zei, nou, ja, het schelen, we gaan het gewoon doen. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, ja, het is vooral voor de buurt bedoeld. Hè, voor de Zuiderzeewijk daar. Maar het is samen voor een leuke Zuiderzeewijk. Het is echt een beetje verbinden met mensen met elkaar. Ook. Nou,
0: leuk is dat. En ik zou zeggen, Radio Lelystad, jullie maken altijd filmpjes. En ga daar ook weer naartoe om filmpjes te maken.
1: Ja, toch? Er is aandacht aan.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk. Tot zover weer even... Nieuws
1: helemaal leuk
0: uit Lelystad.

0: Jade en Don't Walk Away.
1: Zou ik ook heel stil worden als wij natuurlijk weer gaan walk away. Met allemaal bij Maandagavond Live. En we gaan wel snel verder, want och, wat hebben wij het toch allemaal druk hier bij Maandagavond Live.
2: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
1: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter de microfoon?
3: Ja, mijn naam is Manon Geerlings. En fijn dat ik hier mag zijn vanavond.
1: Nou, hartstikke leuk en gezellig, denk ik wel. Maar waar gaan we het over hebben? Want het is een serieus onderwerp.
3: Het is nu even een serieus onderwerp. Het gaat over de erfelijke hartspierziekte PLN. En dat hoor je niet elke dag, denk ik.
1: Nee.
3: Op de radio.
1: En waar staat dat voor?
3: Nou, het is een hartspierziekte die ontstaat door een foutje in het DNA. En PLN, dat is een afkorting van een heel ingewikkeld medische term. Dus die zal je besparen.
1: Ja, precies.
3: Maar het is wel een belangrijke ziekte waar gelukkig aandacht voor is. Omdat het nog een ziekte is waar geen medicijn voor is. En daar dus ook heel veel gelukkig wetenschappelijk onderzoek naar is. En en daar moet ook gewoon af en toe meer duidelijkheid over komen, zodat mensen ervan weten.
1: Ja, en hoe kunnen mensen daar nou, zeg maar, hoe kom je erachter dat je het mogelijk hebt?
3: Dat je het hebt. Nou, je kunt het alleen maar overerven. Hè? Het is erfelijk iets. Dus je loopt het niet op door iets. Je bent drager of je bent het niet. En hoe kom je eraan? Ja, of hoe merk je het, vroeg je in eerste instantie?
1: Ja, ja.
3: Hoe merk je dat je dit hebt? Nou, vaak is het zo dat binnen families kan het zijn dat er plotseling iemand last krijgt van hartkloppingen, hartritmestoornissen, hartklachten en zelfs plotselinge dood. En als dat gebeurt in een familie, dan gaan er soms belletjes rinkelen. En bij artsen en cardiologen. En dan wordt er ook gekeken via een genetisch onderzoek of er mogelijk een defect is in je DNA. Dus dan wordt de geneticus ingeschakeld en dan ga je bloed laten onderzoeken. En dan kan het zijn dat deze erfelijke afwijking, dat die dan aan het licht komt.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk heel naar, omdat het, ja, wat ik zeg, het kan zelfs zover zijn dat je zomaar dood neervalt.
4: Jeetje.
3: En dat is natuurlijk wel moeilijk te verkroppen. Maar goed, het is wel een teken. En veel hartkloppingen.
1: Ja,
3: plotselinge hartritmestoornissen.
5: Hoe ben je daarbij gekomen? Heb je dat in je omgeving? Heb je iets meegemaakt of zo? Want het is wel heel apart dat je daar natuurlijk over begint.
3: Ja, nee, dat snap ik. Ja, ik ben hier vanavond omdat ik heel graag aandacht wil vragen voor dit thema, voor deze ziekte. Omdat er ook begin september een hele mooie challenge was. En dat was de tikkende klok challenge. Ja, precies.
1: De tikkende klok challenge.
3: Ja. Precies. Nou, als je dat heel snel achter elkaar zegt, dan maak je zeker de fout die ik ook maak nu.
1: Tikkende klok challenge.
3: Tikkende klok challenge, ja, precies. En gelukkig is het zo dat er een stichting is, Stichting PLN. En die houdt zich bezig met deze ziekte. En die doet er alles aan om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk ook een oplossing voor gevonden gaat worden. En dat betekent dat zij heel veel geld gelukkig wegtrekken voor wetenschappelijk onderzoek. Werkelijk niets blijft ook aan de strijkstok hangen. Dus gaat er echt allemaal naar die stichting en naar die onderzoeken die ze nodig zijn om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Of uiteindelijk er een medicijn kan zijn om dit vervelende gen, want het is eigenlijk genafwijking, die ervoor zorgt dat deze ziekte ontstaat en zich kan openbaren.
1: Ja, en wat is de levensverwachting dan als dit geconstateerd wordt bij je?
3: Ja, en dat is dus heel wisselend. Want vaak is het zo dat de ziekte zich openbaart door hartritmestoornissen.
1: Ja, duizeligheid en vermoeidheid.
3: Ja, precies. Ja. Nou, dat soort symptomen kunnen er zijn. En dan zien ze op een gegeven moment van, hey, je draagt het gen, je hebt die ziekte en die kan zich openbaren. Het is niet zo dat als je drager bent dat je ook automatisch de ziekte krijgt.
1: Mm-hmm.
3: En als je de ziekte eenmaal krijgt, dan is het ook heel wisselend hoe zich die laat zien, die ziekte. Bij de een gaat dat rustig door en kan die hart pomp, die hartspierpomp, die kan nog best wel heel lang heel goed gaan, zeg maar. Ja, ja. En bij anderen kan het ook heel snel leiden tot mogelijk een hart wat je nodig hebt. Of hoe noem je dat? Zo'n steunhart zou ook een oplossing kunnen zijn. Of het inzetten van zo'n ICD-kastje, waardoor je eigenlijk een soort AED ingebouwd hebt. Dat als er hartritmestoornissen zijn, dat ding je helpt om die stoornissen weer op te heffen.
1: En ik lees ook dat als jij de drager van een gen bent, dat je 50% kans hebt om het door te geven.
3: Precies.
1: Dat is best wel hoog.
3: Ja. Ja.
1: En ook wat ik heel gek vind. Ja, maar goed, ik snap het. Ik 700 jaar geleden is het bij Friese voorouders, daar komt het meeste voor.
3: Ja, gek hè? Het klopt. Het is ongeveer 600-700 jaar geleden begonnen met een Friesin en een Spanjaard. En het is heel typisch. En vooral in Noord-Nederland, ook Ameland, er zijn heel veel mensen met PLN. En in Noord-Nederland, echt Noord-Holland, Friesland erbovenin. Dus veel al mensen met Friese voorvaderen. Ja, die.
5: Ik is dat, hè?
3: Ja, en de ziekte heeft zich ook verspreid en in Nederland en in Spanje. En nu gaat het veel verder. Ondertussen zijn er nu zo'n 1500 mensen waarbij het bekend is dat ze het hebben.
5: Ja, klopt.
3: Maar er zijn er ongeveer nog 12.000 tot 15.000 die niet weten dat ze deze ziekte met zich meedragen. En daarom is het zo belangrijk dat er nu onderzoek wordt gedaan, dat er echt een medicijn komt of een behandeling waardoor dit opgelost kan worden. Want het is natuurlijk wel meteen raak dat je in één keer hartpatiënt bent.
1: Ja, het kan heel snel optreden inderdaad. Ja. Dat gewoon, en het is zeggen ze dat het een bepaalde eiwitten niet goed worden aangemaakt.
3: Ja, precies. Ja, dat klopt. En daardoor is het zo dat uiteindelijk de hartpompfunctie, die wordt steeds minder. Dus die wordt, die wordt steeds slechter. En het is ook zo dat er in het hart gewoon steeds meer schade daardoor ontstaat. Maar de mate waarin, dat is heel wisselend per patiënt en zelfs ook binnen families. Dus daarom is het niet duidelijk te zeggen van deze ziekte zal zich zo gaan gedragen. Het is een progressieve ziekte, maar je weet niet precies hoe die zal gaan. Dus het is wel een spannende.
1: Ja, het is een heftig. En ook, wat er ook, het is bijna niet bekend.
3: Nee, dat klopt.
5: Ik heb er nooit van gehoord. Ik heb zelf een hartoperatie gehad. Ik heb 3 omleidingen en een nieuwe hartklep.
3: Ja.
5: Maar ik heb daar
3: nog nooit van gehoord. Nee. Nee, het was mij ook niet bekend tot 4 augustus. Want toen bleek mijn zoon drager te zijn.
5: Oké.
3: Ja.
1: Maar als jouw zoon, die is drager, maar hij heeft het niet van een van...
3: Ja, hij heeft het dus van een van zijn ouders. Of van mij, of van mijn man.
1: Ja.
3: En wij zijn ondertussen ook onderzocht. En wij hebben de uitslag nog niet. Dus ook in die zin is spannend. Ook zijn zus is onderzocht. Dus het moet er doorgegeven worden. In ieder geval bij een van de ouders. En wil niet zeggen dat mijn dochter het ook heeft. Het zou mooi zijn als het niet heeft. Want dan zijn haar kinderen ook in ieder geval daarvan gevrijwaard.
1: Ja.
3: Maar goed, mijn zoon heeft het wel. Hij heeft ook 2 kinderen. En,
1: Dus die moet ook weer getest worden natuurlijk. Want 50% kans op doorgeven.
3: Ja, 50% kans op doorgeven. Alleen dat testen ze bij kinderen nog niet. Dat doen ze pas met 10, 12 jaar. Het is natuurlijk dusdanig mentale belasting dat ze zeggen... een kind kan een onbezonnen jeugd hebben. In ieder geval tot die leeftijd. En dan gaan ze voorspellend... gaan ze testen van hoe zal het zich gaan ontwikkelen. Ja. Maar ik hoop dat ze over 10, 12 jaar... mijn kleinzoon, kleinzoons en kleindochter... die zijn nu nog heel klein. Ik hoop dat ze binnen 10 jaar natuurlijk een oplossing hebben
1: voor. Ja, dat hopen wij met z'n allen. Ja, voor al die mensen natuurlijk.
3: Ja, absoluut.
1: Dus, ook spannend voor jullie dat je niet weet van... Want hebben jullie dan ook, jij en je man, niks gemerkt over...
3: Klachten?
1: Stoornissen, klachten, vermoeidheid of de gewone normale vermoeidheid misschien?
3: Ja, nee, niet in die zin. Dus zo heftig natuurlijk dat je in één keer denkt...
1: Maar één van jullie twee
3: Ja, is drager.
1: Moet het de drager zijn
3: ja,
1: dan?
3: Ja, maar ik wil niet zeggen dat we dan ook ziek zijn.
1: Nee, nee, het hoeft niet, maar toch.
3: Maar inderdaad, ja, zeker. Nou, daarom, dus over een
1: heeft
3: week
1: iemand van jullie Spaanse of Fries bloed? Zou je dat denken
3: ja,
1: dan?
3: Nou, weet je, maar ja, dat zegt niks, want ook nu, het verspreidt zich over de hele wereld
1: ja,
3: ondertussen.
1: Wel.
3: Dus je kan niet zeggen van, oké, ik heb nog een oom in Friesland. Ja. Nee, weet je, dus het blijft een spannende voor ons.
1: Zeker.
3: En voor de rest van de familie, ja. Want het vertakt zich natuurlijk ook in die zin.
1: Wat kunnen mensen doen die nu luisteren en die zeggen... nou ja, ik, en behalve op de website en nou ja, gewoon PLN in te zijn... je krijgt heel veel. Wat kunnen mensen nog meer doen?
3: Ja, nou ja, goed, in ieder geval alert zijn op gekke symptomen... ernstige vermoeidheid, hartritmestoornissen, plotseling overlijden binnen de familie. Weet je, dat zijn toch wel gekke dingen om dan te... je te laten testen in die zin. Dat is één. En voor de onderzoekers is gewoon veel geld nodig.
1: Ja.
3: Dat is natuurlijk ook één van de redenen dat ik hier zit. Want wat we aan invloed kunnen hebben, dat zullen we zeker doen. Dus dat is de reden dat ik hier ook ben. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als mensen hiervan afweten. En als ze wat centjes willen doneren aan een goed doel, dan denk ik dat ze hier een heel goed doel mee hebben. Dus ik zou ze wel willen verwijzen naar de stichting PLN, Pieter Leo Nico. Want daar staat op hun website ook precies verteld wat het is voor een aandoening en ook hoe ze kunnen doneren.
1: Ja,
3: en er is echt een prachtig team binnen de stichting actief met bestuur, met deskundigen, met wetenschappelijk onderzoekers die allemaal volle bak zich inzetten voor een oplossing voor deze rotziekte.
1: Ja. Pinhard.org, dat is eigenlijk de site. Maar je kan ook gewoon PLN in toetsen en dan kom je er gewoon helemaal op.
3: Stichting PLN en dan kom je in eind.
1: Precies.
3: Jazeker.
1: Hey, dankjewel.
5: Dankjewel, Manon.
1: En heel veel sterkte. En hopen dat het heel snel boven tafel komt. En dat
3: absoluut.
1: Er wat tegengevonden wordt. Dankjewel en tot de volgende keer.
3: Oké, dank je. Dag.
4: Ik zie je voor me. Met mijn ogen dicht, kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Dit is Maandagavond Live met Dave en Ger.

0: Lonely. En daarvoor nog Miss Mondrian. En Door de Wind. En dan wel bij Maandagavond Live. We gaan snel verder met...
1: Nieuws uit Lelystad bij Maandagavond Live.
0: Ja, de politie heeft in het onderzoek naar de brand in de woning in de wijk De Punter in Lelystad een grote hoeveelheid drugs gevonden. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond in de woning brand na een explosie. Jawel, gewoon shaboom. De brandweer heeft de bewoners uit het huis gehaald en meerdere huizen in de omgeving werden ontruimd. De brand werd om 2:20 gemeld en woedde in de schuur die aan het huis aan De Punter 20 vastzit. De politie startte een onderzoek omdat er mogelijk sprake was van brandstichting. En in dat onderzoek troffen rechercheurs emmers aan met daarin de drugs. Om wat voor drugs het gaat is niet bekendgemaakt. En de gemeente Lelystad heeft besloten het huis af te sluiten. En niemand mag de woning op dit moment betreden. En de politie roept getuigen zich op om te melden. Want ook de politie is zeer geïnteresseerd in de videobeelden van de brand. Gewoon drugs.
2: Ja.
0: Gewoon drugs in het pand. Ja. Wat moet je ermee? Tot zover weer even nieuws uit Lelystad. Okay.

0: Vanessa Williams. Save the best for last.
1: Mooi, hè? Oh, ja, ja, toch. Ja,
0: er tranen in mijn ogen heb ik op dit moment. Ja. Maar goed, we gaan afsluiten.
1: We gaan wel weer afsluiten.
0: Ja, we gaan weer afsluiten. Goed, ik zou zeggen, het eerste uur is alweer voorbij. Het tweede uur is alweer onderweg. En die wordt alleen nog maar gescheiden door de uursluiter en het journaal verkeersinformatie. En dan gaan we starten met Here Comes the Sun van de Beatles. En dan komt Cozy van Fun zingen.
1: Ja, ja.
0: En wat komt er nog meer eigenlijk?
1: Ja, en daarna hebben we dan twee jongens van de tattoo shop.
0: Oh, die gaan live een tattoo zetten.
1: Ja, gaan live op je voorhoofd.
0: Ja, nee, hartstikke goed.
1: Iemand die gaat een maaien, zeg maar, op een maaimachine op je hoofd.
0: Oh, ik dacht een Feyenoord vlag.
1: Nee, ik heb niks met Feyenoord, dat weet
2: je.
1: Alhoewel, is nog een voetbal.
0: Hey, we gaan verder snel naar het nieuws. Na Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. En die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: The Beatles, and here comes the sun.
1: Ja, je moet wat doen voor je geld, Ger.
2: Ja, zeker. Dus,
1: ja, het is wel vrijwillig, maar je moet gewoon wat doen voor je geld.
2: Bij de Beatles ook.
1: Ja, daarom. Hey, welkom terug bij 2 uur van maandagavond live. We zijn er nog tot 9 uur. Och, en we gaan zo live een tattoo zetten. Oh nee, toch niet. De jongens zijn net vergeten al de spullen mee te nemen. Maar dat geeft allemaal niet. We gaan snel verder met...
3: Een plaatje met een praatje.
1: Ja.
3: De geschiedenis van de plaat en zijn verhaal.
1: Jingle,
3: bij maandagavond live.
1: Mooi,
3: op Radio Lelystad 90.3 FM.
1: Ja. Het heet een plaatje met een praatje. En jullie zijn er gewoon weer, hè? Gezellig.
4: Zeker. Hallo allemaal.
1: Hallo allemaal. Hallo alleen.
2: Hallo.
1: Wat leuk. Hoe is het met jullie allemaal? Lekker? Lekker zo door.
4: Ja, zeker.
2: Beetje
4: ja,
2: bijgekomen van zaterdag.
1: Seabottom.
4: Van zaterdag, ja, Seabottom. Dat was weer erg gezellig, moet ik zeggen.
2: Ja.
4: Een leuke sfeer, leuke optredens. Goede artiesten allemaal.
2: Ik heb
4: waaronder natuurlijk Cozy voor Van.
1: Cozy. Oh, waren jullie er ook?
2: Die waren er ook, ja. Toevallig.
1: En jullie waren de beste, heb ik gehoord.
4: Ja, nou, dat...
5: Goed gehoord.
2: Ze stonden alleen buiten. Ik heb ze niet gezien.
1: Nee, ik wel. Maar dat geeft allemaal niet.
4: Nou.
1: Hey, praat je met een plaatje?
4: Ja.
1: Jij zei van, laat me gewoon lekker zingen en laat me met rust of zo, toch? Zoiets was het?
2: Ja.
4: Volgens mij zei ik het niet zo cru, maar laten we maar eerst lekker muziek gaan maken en dan lullen we er nog een verhaal achteraan.
1: Ja, precies. Ja. Wat ga je, ik zal met de galmminister even uithalen. Wat gaan jullie doen?
4: We gaan op het plafond dansen vandaag.
1: Oh, ja. En dat vertalen we heel snel naar Dancing on the Ceiling.
4: Zeker weten.
1: Van Lionel.
4: Lionel.
1: Nou, ik zou zeggen, de microfoon is helemaal van jullie. En de galm zit erin. Succes.
4: Dank je.
1: 2, 3, 4.

0: Dankjewel.
1: Oh, fluiten gaat niet meer. Mijn beste hoor ik alweer.
2: Zo.
1: Dat was even een van de grootste pop- en dancehits van Lionel die jullie even hier te horen brengen.
0: Ja, dat was inderdaad een enorme hit natuurlijk. En bekend om zijn videoclip. En dat is geïnspireerd zeg maar op de film waar Fred Astaire in speelde. De film Royal Wedding. Want daar werd ook op de muren en op het plafond gedanst.
1: Ja, 1986.
0: Ja. Nee, ja, het nummer zelf, dit nummer is uit 1986 inderdaad. En die clip, hè, dat is nog meer bijzonders over te vermelden. Want dat is eigenlijk in zijn tijd de duurste clip die ooit geproduceerd was. En wat hebben ze namelijk gedaan? Ze hebben namelijk niet trucs uitgehaald en special effects. Nee, ze hebben echt een kamer gebouwd die ook echt kon draaien. En dat was een enorme operatie natuurlijk om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En om dat effect van die film zeg maar ook erin te krijgen, werd ook de originele regisseur ingevlogen om, zeg maar datzelfde look en feel uit die film te kunnen krijgen, te kunnen nadoen.
1: Ja, en weet je hoe duur het was, die clip in voor die tijd? $300,000 tot $400,000.
0: Ja.
1: Ja,
0: kan je nagaan, hè?
1: Voor 1986. Ja. Ja. Heeft gewoon vergelijking met bijna 2, 3 miljoen dollar of zo.
0: Nu, denk ik, ja.
1: Zo
0: ja, als je nagaat dat, weet je, nu voor die films Avatar worden ook allemaal van dat soort enorme stellages gebouwd en zo. Maar het was in die tijd natuurlijk nog ondenkbaar. Dat was net het begin van al die grootse videoclips, hè. Denk aan Michael Jackson met Thriller. Dat was natuurlijk ook zo eentje uit die tijd. Die een halve speelfilm was.
1: Ja, nou, het is een mooi nummer. Het was ook een heel bekend nummer. En ook heel hoog gescoord. Nummer 2 in de Billboard Top 100.
0: Zeker weten.
1: En dat schud ik gewoon weer allemaal zo uit mijn mouw. Hè? En ik heb niet eens mouwen aan. Hè?
0: Ja.
3: Heb jij eigenlijk brede mouwen?
1: Ik heb hele brede mouwen.
0: Ja.
1: Hey, gaan we er nog één doen? Of zeg je van, nou, ik ben er wel klaar mee. Mijn gierende banden naar huis.
3: Doe er straks nog eentje.
1: Oh, je hebt niet voorbereid. Nee, ik overval jullie gewoon. Hè? Ja, dat vind ik altijd zo leuk.
3: Maar we zijn flexibel.
1: Ja, daarom. Hey, nee, ik zou zeggen, dan gaan wij gewoon even. Hebben jullie een 3 minuten genoeg voor te bereiden? Want dan ga ik Harry Styles draaien.
0: Ja,
1: toch?
0: Hoor, prima.
1: Late Night Talking. Joep.

0: talking. En dat was ook de titel meteen, Late Night Talking. En nou ja, jullie zijn er alweer helemaal klaar voor natuurlijk.
1: Ja.
2: Zeker
1: ja,
2: weten.
0: En wat gaan we doen?
2: We gaan circles doen.
0: Van?
2: Post Malone.
0: Ook dacht van jullie zelf. Ik zou zeggen, doe het lekker. Doe het leuks. Ga beginnen. En geef drie, moet ik er drie vooraf geven of geef jij ze gewoon? Geef jij ze maar.
3: Ja. 1, 2, 3.

0: Dankjewel.
1: Van live vanuit de studio. Applaus meteen, hè? Dat is helemaal geweldig.
0: Ja, cool, hè?
1: Oh, ik zal even de galm uitzetten, want anders klinkt het wel heel erg beroerd wat wij roepen natuurlijk met z'n allen. Nou, het was weer geweldig, fijn, mooi en zo.
0: Als
1: en
0: de
1: volgende keer weer ergens toch weer.
0: Ja, ja zeker. Ja. Volgende maand zijn we er weer.
1: En ga maar met mijn PA een afspraak maken, dan komt het allemaal goed.
0: Komt helemaal goed. Komt zeker weten.
1: Waar zijn jullie volgende keer weer te bewonderen?
2: Alle grote al gehad.
0: Grote gehad.
2: Het zou hem komen.
0: Ja, en voornamelijk denk ik besloten feestjes.
1: Oh.
0: Dus dat gaan we nu weer een beetje in. Het festivalseizoen is een beetje klaar. Nee. En
1: En als mensen nou luisteren en denken, oh, die mensen wil ik wel eens een keer inhuren. Waar kunnen zij naartoe?
0: Oh ja, wij zijn te vinden op Facebook, op Instagram. We hebben een Linktree-profiel. Dus,
1: Linktree-profiel.
0: Ja.
1: Opa wordt oud.
3: Met de bomen.
1: Dat is gewoon allemaal Linktree.
0: Nee, dat is een profiel waar je eigenlijk allerlei dingetjes op kunt zetten. Zodat mensen je kunnen een fragmentje kunnen luisteren naar
1: een
0: je YouTube.
1: Facebook, maar dan
0: een soort
1: modern.
0: Facebook, maar dan kleiner. Ja.
1: Nou, heel veel succes en ik zou zeggen, tot volgende maand.
0: Ja.
2: Doei.

0: Keith Sweat en How Do You Like It? En allemaal bij Maandagavond Live. En nou ja, goed, we gaan snel verder met weer een ontzettend goed gesprek.
1: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En normaal doen we geen tijd aan een gesprek, maar met deze heren moeten we wel een tijd. Want anders wordt het echt 12 uur vanavond. Heren, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En leuk dat jullie er weer zijn, want jullie zijn al een keer eerder geweest.
2: Ja.
3: Alweer een tijdje terug.
0: Ja, heel
2: geleden natuurlijk. Heel geleden,
0: ja. Hij staat gewoon achter me.
4: De televisie nog zwart-wit was.
0: Ja. Nou, zoiets, ja. En,
2: we hebben 3 zenders.
0: Ja, 2 hoor.
2: Waren al 3.
0: Jullie waren net... Oh, jij
5: nee. 2 hoor.
2: Ja, waren 3.
0: Nee, hij was in de rijke 3,
2: maar er waren wel. Ja.
0: Hé, maar we gaan het hebben over tatoeëren.
2: Ja.
5: Nou, oké, als je dat wil.
0: Ja, nou ja, we hebben toch niks te doen, dus...
2: Ja.
0: Maar even, waarom en hoe word je tatoeëerder?
5: Ja, slechte jeugd. Ja. Vader dronk, moeder at.
2: Oh, ja. Ja.
5: Ken je dat?
2: Ja. Bias.
5: Bias.
0: Ja, in de bias heb je geleerd. Met een vork zo.
2: Zelfgemaakte machientje.
5: Gewoon gedoemd om te falen.
0: En hebben jullie je enkelband nog wel om of hebben jullie hem ook doorgeknipt?
2: Ook doorgetatoeëerd.
0: Je hebt getatoeëerd.
2: Ik heb doorgeknipt.
0: Maar even proberen een klein beetje. Je hebt toch een lijn in te doen. Maar een lijn,
2: uiteindelijk leer je het van een andere tatoeëerder. Tegenwoordig probeer je het allemaal wel via YouTube-filmpjes en dat soort dingen. Maar ik ben nog wel van mening dat je het bij een andere tatoeëerder moet leren.
0: Ja. En van wie heb jij het geleerd?
2: Dat was toen bij Utrecht, van Koti heette die toen. En die heeft mij leren tatoeëren. En uiteindelijk is het gewoon zelf heel veel meters gaan maken.
0: Want hoe lang doe je het al?
2: Ik zit nu bijna, denk ik, op de 18 jaar, 17, 18 jaar.
0: En dan is de volgende vraag, wat is jouw specialisatie of je favoriete stijl?
2: Mijn favoriete stijl is Frans, Polynesisch en Maori.
0: Frans Polynesisch.
2: Ja, Polynesisch.
5: Dat zijn aparte dingen. Ja.
2: En wat elk symbool allemaal ook een betekenis heeft. En ik ben daarvoor ook in Frankrijk geweest. Ik ben in de leer geweest bij Poinho Irondi. En Poinho was toen die tijd een grote naam. Was van Dwayne Johnson, The Rock. De hele bekende Polynesische tattoo. Die heeft hij gezet. En ja, toen ben ik naar Frankrijk gegaan en ben ik bij hem in de leer geweest voor de Polynesische cultuur en de betekenis en dat soort dingen. En uiteindelijk mijn eigen stijl daarin ontwikkeld ook. Want je hebt meerdere Polynesische tatoeërs ook in Nederland. En als je ze op een rijtje zet, zeg maar, dan herken je wel iedereen zijn stijl.
0: Oké, okay. Zijn er nou veel van in Nederland? Want volgens mij is het wel een hele aparte stijl.
2: Het is een aparte stijl. Er zijn er genoeg die het ook doen. Maar er zijn er, naar mijn mening, niet zo heel veel die ook weten wat ze doen. Wat ze neerzetten.
0: Oké.
2: Okay. Nou, dan bedoel ik meer in de stijl van de betekenis.
5: Er zit een verhaal achter.
2: Je hebt ook tatoeëerders zeggen van, ik weet niet wat het betekent, maar ik pak het van internet af.
0: Ja, precies. Jij kent het mooi.
2: Ik heb zo'n paar,
5: die maakt het nou, maar dan weet je niet wat het over gaat. Dat is jammer, ja.
2: En bij mij, als er klanten komen, die doen hun verhaal en ik vertaal dat in de symboliek.
0: Ja, dat is wel heel mooi.
2: Ja.
0: En Marco?
6: Ja.
0: Hoe zit het bij jou? Jij hebt het echt gewoon in de gevangenis geleerd.
6: Doe maar wat.
0: Ja, jij doet ook maar wat.
6: Ik zat in het leer vroeger.
5: Nee, ik heb ook... mijn specialiteit is eigenlijk dat ik gewoon allround ben. Ik doe van alles. Ja. Allerlei stijlen. Het enige wat ik niet doe, is wat Ed doet. Anders gaat hij me slaan. Ja. Nee, maar dat is echt een specialisatie wat hij zelf al aangeeft. Van, ik bedoel, ik zou het kunnen overtrekken tussen aanstekens, maar dan weet ik echt niet wat ik doe. Nee. En laat het maar gewoon aan de meester over. Maar... ik ben een allrounder. Dus,
0: maar heb je niet zo eens iets van, als iemand binnenkomt en die zegt, zet een beertje, dat je zegt, daar ben ik namelijk klaar mee.
5: Kijk,
0: je
5: moet beseffen, er zijn een aantal tattoos in de tattoo-wereld waar een beetje lacherig over wordt gedaan. Ik ga ze niet eens zeggen, want ik vind het onzin.
0: Een stitch bijvoorbeeld?
5: Daar gaat het niet om. Het zijn andere dingetjes. Maar wat ik belangrijk vind, is dat elke tattoo betekent over het algemeen iets voor iemand. Ja. En of dat nou... heel vaak voorkomt of niet. Voor dat persoon is het op dat moment heel belangrijk. En kan het voor alles staan. Een simpel symbooltje kan dat iedereen zegt van, heb je dat je daar nog zin in hebt. Maar je bent een dienstverlenend, je hebt een dienstverlenend beroep, hè?
7: Zie je bij mensen bijvoorbeeld dat ze in hun hand een heel klein dingetje hebben of in hun nek, een hartje of wat ook.
5: Ja, maar dat hartje kan staan. Maar zo'n hartje kan zijn dat iemand zijn hele familie heeft verloren. Ja. Ik bedoel, je weet nooit waar zo'n symbool voor staat. Ja. Dus je hebt een aantal dingen die gewoon terugkomen altijd. En dan wordt er gedacht van, moet je dat alweer doen? Maar voor die persoon is het de eerste. En ik ben degene die dienst verleent.
0: Ja.
5: Dus het eigenlijk doet het er helemaal niet toe of ik het wel of niet leuk vind. Het gaat erom dat de klant krijgt wat hij wilt hebben.
0: En tatoeëren jullie ook alles wat gevraagd wordt?
5: Maar geen honden.
2: Nee. Nou, geen
0: ik bedoel, je tatoeëren geen honden. Maar als ik vraag van, wil jij...
7: Zo jammer. Ik mag om je eigen grappen.
0: Ja, dit zijn wel de slechtste grappen.
7: Ik heb het bij elkaar laten doen. Ja.
0: Nee, maar als iemand
7: jullie... slak en zo doen we
0: ook. Nee, oké. Maar als iemand zegt van, een symbool of een spreuk.
5: Een haatdragende symbool of haatdragende...
0: Nou ja, dat bedoel ik. Als iemand zegt van, een hakenkruis of white power of weet ik van wat voor onzin allemaal.
7: Je moet natuurlijk heel goed tekenen. Ik ken mij al heel lang, toen was ik getatoeëerd. Toen tekende die al.
5: Ja.
7: Dingen voor mij zelf mijn werk, hè. Dat ik besteden bij je.
5: Ja, begon als illustrator natuurlijk.
7: Als illustrator, ja. Maar dat deed je heel veel natuurlijk.
0: Ja. En dat zijn de beste.
7: Ik weet hoe je schildert. Ik maak schitterende schilderijen allemaal. Maar dat moet je wel kunnen natuurlijk. Anders kun je zo'n ding nooit maken.
5: Het is een creatief beroep.
2: Ja, je moet... Ik ben wel eens gevraagd door iemand van... kan je me leren tatoeëren? Is laat mijn tekeningen zien. En dan zei ze van, dat is een goeie. Met andere woorden, ik heb nog nooit getekend. Nee. Maar kan je me dan ook niet even leren tekenen? Nee,
0: dat heb ik ooit geleerd. Als je een tattoo shop binnenloopt en je vraagt van, kan je dat doen? Hij zegt, kies maar uit het boek.
2: Ja.
0: Omdraaien, weglopen. Want...
5: En nee, dat heb ik ook. Kijk, als iemand heel goed het plaatje uit het boek kan zetten en hij doet het heel netjes, dan is die boeken zijn er ook niet voor niks.
0: Dat nee, maar het gesprek aangaan van, je wil dit, maar ik heb namelijk ook een tattoo van een mooi beest. Van alles en nog wat. Maar toen kwam ik ook binnen en toen zei hij van, mag ik mijn eigen ontwerp doen? Maar wel een boeddha, weet je, met een eigen ontwerp. Ja, en ik had ook uit een boek.
2: Ja.
0: En toen zei ik, laat maar zien. En die ging ook tekenen. En toen dacht ik, wow, dan ben je wel, vind ik persoonlijk wel een artiest.
5: Ja, zeker.
2: Ja. Ja, tegenwoordig veel met AI, hè?
0: Ja,
2: natuurlijk. Met voorbeelden. En
0: dan denk je, hoe kan dit?
2: Niet te doen.
0: Nee.
2: Zo gedetailleerd vaak. Ik wil
0: de hele nacht op je hand.
2: De nacht wat op je vinger inderdaad.
0: Ja, wij zijn spreken.
5: Ja, maar daar kan het.
2: In het echt kan het. Niet te doen.
0: Nee. Dus. Wat is het gekste wat je ooit getatoeëerd hebt?
2: Feyenoord lopen? Nee. Het ziet er dollig.
0: Nee.
2: Ik heb geen... Ik niet echt gekke dingen. Eigenlijk, nee.
5: Nee, ik ook eigenlijk niet.
0: Nooit echt dat diegene wegliep dat je denkt... Hoe kan je dat hebben?
5: Ik zit even na te denken, maar...
0: Is ook een moeilijke vraag gesteld?
2: Nee, echt niet.
5: Nee.
0: Nee. Tegenwoordig, gaan we gewoon door.
2: Ja. Ik zit te denken, ondertussen denken.
0: Ja, denken jullie even, want ik denk gewoon vragen na.
7: Ik kan me zo voorstellen, ik hoor die verhalen van lezen wel eens van mensen die laten dat vrouw op een borst laten of een schaamlip, weet ik veel. Dat gebeurt ook echt, hè, geloof ik.
5: Het gebeurt wel, maar bij mij is het niet gevraagd. Er wel wat in de schaamstreek dingen. Maar weet je, het is... als je zoveel mensen op een gegeven moment op je stoel hebt gehad...
2: Ja.
5: Dat heeft niks te maken met... ik zit daar een tattoo of ik zit daar een tattoo. Je kijkt gewoon of iets esthetisch mooi is.
2: Ja.
5: En de locatie is eigenlijk niet zo spannend. Dat gezegd hebben, ik ga geen...
7: Dat drink je ook niet meer op. Dat is de lijf.
5: Bil spleten tatoeëren, heb ik geen zin in. Nee, jij wel?
2: Nee?
0: Nou. En binnenkant van de lip?
5: Ja hoor.
0: Ja, dat doe je.
2: Blijf niet zitten.
5: Het is niet gevraagd.
0: Hey, maar tegenwoordig moet je ook aan allerlei eisen voldoen natuurlijk.
2: Zeker.
0: De GGD komt elke keer langs.
2: Steeds leuker.
0: Wordt het steeds interessanter?
2: Steeds meer.
5: De GGD is de officiële keuring. En heb je, wat is het, de dienst van waarde? Wat is het?
2: Die andere.
0: Die andere.
2: Die
5: kunnen gewoon zomaar binnenvallen.
2: Ja.
5: En dan word je gecontroleerd op alle punten.
2: We moeten stickers op onze inktflesjes doen van openingsdatum.
0: Oh,
2: erop gezet worden.
0: En de GGD?
2: Ja.
0: Ik ben elke
2: klant inktpaspoorten bijhouden.
0: Op zich is het wel goed natuurlijk dat er een beetje controle op is.
2: Ja hoor. Jawel.
0: Want er zijn natuurlijk ook waarschijnlijk van die thuis-tatoeërers.
5: Op de wildgroei tegen.
2: Zeker de wildgroei op een beetje.
5: Ja, absoluut.
0: Iedereen zet TikTok aan en koopt zo'n ding. En gaat thuis natuurlijk lopen.
5: Dat gebeurt ook.
2: Dat gebeurt ook. Zeker.
0: En die nieuwe inktregels, want die zijn ook helemaal binnengekomen.
5: Ja, er was op een gegeven moment in Duitsland een probleem met blauwe inkt. En de, eigenlijk met blauwe ink, maar blauwe haarverf.
2: Ja, haarverf. Ja.
5: En dat, dat bestanddeel wat in die haarverf zat, bleek ook in de ink te zitten van heel veel kleuren. Maar die kleuren hadden zich, nou ja, op 30 jaar, als het niet langer is, 40 jaar, al lang bewezen dat daar eigenlijk helemaal geen problemen meer waren. Maar er was een heel hysterisch gedoe over. En toen mocht opeens alle inkten niet meer. Tenminste, een heel groot gedeelte van de kleurenpalet mocht niet meer.
2: Nee.
5: Nee, maar weet je, commercie laat zich niet tegenhouden. Dus de fabrikanten die vinden wel weer een nieuwe oplossing. Alleen die inkten moeten zichzelf nog bewijzen met de jaren. En dat, ja, dat... Dat is afwachten.
0: Okay, want,
5: maar de kleuren zijn wel weer terug, hoor. Het is niet zo.
2: De meeste kleuren zijn weer terug.
5: Maar het was wel even een dingetje.
0: Ja, dat
5: Je hebt ook kunstenaars, zeg maar, die echt hun eigen palet hebben. Hun eigen stijl, hun eigen kleurengevoel. En al die kleuren waren opeens verboden. Dus ja, dan ga je.
0: Oh, ja, precies. Dan moet je alles weer opnieuw.
5: Kwijt, zeg maar.
0: Ja, ja. Wauw. Hey, als mensen luisteren en die zeggen van, nou, ik wil wel een tattoo, waar kunnen ze heen?
5: Ze kunnen nu naar Iduini Tattoo, dat is Ed. En een Master Tattoo. En we zitten allebei nu nog op de Kolkweg, 2027. Alleen wij gaan daar met het nieuwe jaar zijn we daar weer weg. En zijn we weer terug op onze oude stek. En dat is in de Veste.
0: Oh, en waarom zijn die weer terug op de oude stek?
5: Nou, dat heeft te maken met wat dingetjes gewoon intern met het...
0: Ja, precies.
5: Niet
0: ja.
5: zo belangrijk, maar het is voor ons beter om gewoon weer lekker terug te gaan naar dat plekje, eigenlijk.
7: En, mooie ruimte altijd.
5: Een mooie ruimte gehad. Daar zaten we eerder al thuis al.
2: Een warme sfeertje. En ja. nu de meeste van die trappen we zitten op de eerste
5: verdieping.
2: Ja, we zitten
5: in de eerste verdieping. De trap is voor veel mensen. Het is een, het is een dingetje, die kwalijke trap.
0: Ja. Oh. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dan moet je gewoon zo'n stoelliftje aanschaffen.
5: Ja, eigenlijk wel. Het is echt, de trap is toch wel een dingetje.
2: Maar ik heb hem ook van dichtbij gezien.
5: Ik heb hem ook meegemaakt. Ik ben er helaas zelf vanaf gezoten.
0: Oh jee.
2: Ja.
0: En het was gewoon in nuchtere toestand?
5: Nuchtere toestand.
2: En ik heb hem ook niet geduwd deze keer.
5: Deze keer heb je hem niet geduwd, ja. Het is altijd heel meegaand. Ik was van de trappen vallen. Ik ging met vier zakken, vuilniszakken naar beneden huppelen. En toen gleek uit.
0: Oh, je was toen.
5: Dus ik lag op de grond daar, een beetje te kermen. En deze man stond echt, ja, maakte zich zorgen. Boog zich over me heen.
0: Al lachen, toch?
5: Zag dat mijn been niet goed lag. En vroeg toen aan mij, teder, heb je je scooter nog nodig?
2: Ja.
0: Die scooter. Die heb je
2: nog. Of is dat een bord wat aansteekt? Ja. Ben je blij om het te zien? Al lach je de ook zeer.
0: Ja, dus
5: ik lag daar te lachen natuurlijk. Ja. Ja. Vuile rotzak dat je
2: bent. Ook zeer.
5: Maar goed, we hebben gewoon sadistische humor naar elkaar.
0: Ja.
5: Want we zijn natuurlijk sadisten.
2: Zeker.
0: Ja, dan spreek je niemand.
2: Nee,
0: je doet anderen pijn.
5: Ja.
0: Hij had eigenlijk op jullie website had hij jouw naam ook al meteen weggehaald.
5: Ja, meteen.
0: Ja,
5: precies. Toen kon je er wel bij. Heel raar.
0: De prijzen van een tattoo, wat moet je dan in? Ik snap wel de kleine, de grote, drie keer een kwart, maar...
2: Het verschilt enorm. Ik denk Amsterdam, die omstreken, liggen de prijzen weer anders als bij ons. Bijvoorbeeld als je een instapsprijs hebt, heb ik over een klein tattoetje. Ja, wat ik hoor, in Amsterdam betaal je bewijs voor een stip al €150. En dat ligt bij ons wel anders. Het is lager.
0: Ja, het hangt eraf natuurlijk hoe groot hij is. Ja. Of er kleuren bij komen.
2: Ja, zeker. Ja,
5: er is eigenlijk geen vast bedrag.
2: Moeilijk te zeggen. Nou ja, ik heb een uurprijs. En ik kan meestal wel inschatten hoe lang ik met iets bezig ben. Ja. En dan maak ik een schatting. Dan zit ik vaak wel goed. En, het is ook niet dat ik op de 5 minuten ga zitten, weet je. Van, nou, ik ben 5 minuten langer doorgegaan. Dus, nee, dat ook weer niet zeker.
7: Dat kan ook niet.
2: Nee.
0: Nou, in ieder geval hartstikke leuk natuurlijk, hè. Ja, ik vind het... ik heb er ook een paar. Ger, heb jij tattoos?
7: Nee.
0: Nooit gehad en vroeger van dat je dacht van...
7: Je kan niet tegen prikken.
0: Je kan niet tegen prikken.
7: Nou, Semp, ik gebruik, dan prik ik ook. Maar dan krijg
0: ja, precies.
5: Ik dat is er alleen maar kleiner van.
0: Ja, precies. Echt schrompel op een gegeven
7: moment. Ik vind het heel mooi. Nou, je weet, Marco van Maan, die ook wel heel mooi.
5: Ja, heel mooi, ja.
7: En dat was wel grappig, want hij had hier een flesje cola, wilde hij toen.
5: Ja.
7: Ik zei, dan moet je dat dopje moet je dan hier laten doen. Dat heeft hij al gedaan.
5: De borst, ja.
7: Dat heb ik toen tegen gezegd.
2: Ja, toch?
7: Dat
0: is wel grappig.
7: Een flesje cola heb je hier laten tattoo. Ja, echt leuk gedaan.
0: Nee, want jij vroeg ook, ik heb er ook een aantal tattoos van of het zeer doet. Ik dacht, ja, ik heb een lage pijngrens, dus bij mij doet het altijd gewoon zeer.
5: Ja.
0: Dus ja weet je, 3-4 uur lang heb ik gewoon pijn geleden.
5: Het is ook verschillend per persoon. De ene valt in slaap.
0: Ja.
5: En de andere vind je de grootste sadist op de wereld.
0: Ja.
2: Dat is, en dat vandaag eentje, die kon rustig. Tenminste, het eind vond hij niet zo leuk. Maar we hebben 6 uur hebben gezeten.
0: Zo de knetter. Ja. Het is een flinke tattoo. Hoe lang heb je getatoeëerd? Een half uur.
2: Uurtje.
0: Was een leuke vrouw zeker?
2: Ja, nee hoor. Dus je hoor je gewoon lelijke vinden? Nee. Oh. Dat is... nee, maar ja, ineens, nou ja, je had ook laatst iemand in die 2,5 uur is klaar. Ja, dus het verschilt echt ontzettend per persoon.
5: En ook, soms dan moet je iets groots doen en dan heb je, merk je al in de eerste 5 minuten van oei, dit wordt een moeilijker.
0: Ja. Dit wordt 3 weken lang.
5: Het trekt het zo slecht.
8: Ja. En het zijn meestal mannen.
0: Ja. Nee, dat klopt ook wel.
7: Ja, dat geloof ik.
2: Nou, je hebt, je hebt tegenwoordig mensen met verdovende zalf. Ja. Er zijn er zelf niet heel erg fan van.
5: Nee.
2: Ik ben wel van mening.
0: Van tevoren drops meer.
2: Ja. Ja.
5: Wow. Kijk, het ding is, het helpt even. Dus het haalt je over de eerste streep heen, maar uiteindelijk stopt het. Maar je lichaam krijgt niet de kans om te wennen aan die pijn. Dus als die zalf stopt, krijg je meteen nog een volle laag.
0: Precies.
2: Nou, en je huid doet niks. En je huid doet niks. Moet wel bezig zijn om die inkt al wel in te
5: kappen. En dat moet je zo zien.
2: Aan het werk gaan.
5: Als je verdoofd wordt bij de tandarts, dan gaat je lip toch een beetje hangen. Nou, dat gebeurt eigenlijk ook als je die huid verdooft. Dus, dus eigenlijk moet het lichaam ook een beetje mee tegenwerken.
0: Ja, precies. Eigenlijk. Dus als je naar een rechte lijn, wordt die eigenlijk krom natuurlijk dan.
5: Ja.
0: Als de verdoving eruit gewerkt.
5: Zeg gewoon ja.
0: Je denkt, dat is een lulletje
2: Nou, het echt, andere landen, Brazilië of andere landen, dan gaan ze tegenwoordig helemaal onder de kozen. En dan gaan de 6 man in 6 uur je rug dichtklappen. En dan ben je klaar, dan kom je uit in de kous en heb je hele rug. Maar ja, ik vind het persoonlijk, het is niet stoer, want je hebt de hele pijn niet meegemaakt. Je hebt daarna,
7: en je bent daarna meteen beroofd in dat soort landen.
2: Dat sowieso. Je mist een nier.
5: Ja, maar zeggen. Je had een woord uit mijn mond.
2: Ja. Nee, maar dat is dan de prijs.
0: Ja, de prijs is wel
2: een nier.
0: Maar vanaf krijg je die pijn dan toch in 1 keer dan als je er weer bij komt?
2: Ja, dan komt die 2 keer
5: Ja,
2: weer.
5: Dat is niet goed hoor. En weet je, het is, volgens mij gaat je lichaam gewoon in shock. Maar dat denk ik dan.
0: Ja, dat denk ik ook. Hebben jullie nog ruimte om mensen en klanten zeg maar aan te nemen?
5: Ja hoor.
2: Ja.
0: Noem eens 1 keer de website waar mensen heen kunnen.
2: Eduini.nl
5: Mastertattoo.nl
0: Voor al uw vragen en wensen. En,
2: ik heb een hele nieuwe website.
0: En zijn jullie overdag of ook 's avonds en 7 dagen 24? Of hoe werkt
2: dat? Nee, hetzelfde werk van maandag tot vrijdag. En in de avond doe ik wel mijn intakes. Dat sowieso. Maar overdag is het tatoeëren.
5: Ja. In principe door de week, maar... Soms ook in het weekend.
0: Oké. Okay. En is het nou ook wel een goede boterham mee te verdienen? Want je bent vrij lang bezig natuurlijk. En hoeveel doe je er op een dag? Ja, dat hangt natuurlijk af van hoe lang het duurt.
2: Scheelt.
0: Ja. Maar dan toch.
2: Ze zeiden van, als je van je hobby werk kan maken, dat is leuk. Maar het is
0: je hebt geen hobby's
2: werken.
0: Meer.
2: Het is gewoon werken.
0: Ja, precies. Want je hebt geen hobby's meer natuurlijk op een gegeven moment.
5: Ja, maar dat wisselt gewoon.
2: Dat is het ondernemen.
5: Het is niet doorlopend. Alles gaat in golfbewegingen altijd. Dus... Eén moment dan weet je niet welke kant je op moet kijken. En op een moment denk je van
0: kom maar.
5: Hou er niet meer van me.
2: Ja,
7: hou er niet meer van me prikken.
0: Ja, heren, we wensen jullie heel veel succes.
5: Ja, hartstikke bedankt.
0: En het lijkt me toch een keer leuk om live een klein tattoetje te zetten of zo. Waarom weet ik niet, maar dat schiet gewoon mijn hoofd in.
5: Ja, zeg maar wat je wil.
7: Nou, helemaal op zijn voorhoofd.
0: Nee, absoluut niet op mijn voorhoofd. Ja, zo fijn op
5: Radio Lelystad logo.
0: Niet overdrijven. Ik heb ook grenzen. We komen er vast wel uit, we gaan erover nadenken.
5: Ja, goed.
0: Tot de volgende keer.
5: Hey, volgende
0: keer.
5: Bedankt.

0: Michael Jackson en Off the Wall. En ja, het is alweer bijna de tijd. Maar we hebben nog twee nieuwtjes, Ger.
1: Ja, zeker. Ik moet nog even wat bij. Op donderdag 1 oktober aanstaande is er een Socials Live.
0: Volgende week.
1: Volgende week is dat, hè?
0: Ja, ja, zo snel gaat dat snel, hè?
1: Nee, ik bedoel niet volgend jaar. 1 oktober nu, hè?
0: Ja, dat is over 2,5 week.
1: Donderdag 1 oktober. Dan is er de Social Live. En dat wordt georganiseerd door de Damax. En dat is een avond voor mensen tussen de 25 en de 49 jaar. Dat is bij Corneel. Okay. En dat is gewoon om elkaar te ontmoeten. Een beetje socializen is het echt, hè?
2: Ja.
1: Dus wat gaan ze doen? Er is een opening met theater. Er is een workshop. Er is weer nog een workshop. Naborrelen. Er is muziek. Hapjes maken. Creatieve activiteit. Dans, beweging. Allemaal dat soort dingen.
2: Jeetje.
1: Dat is toch hartstikke leuk? Ja. En het is gratis. Je mag er zo naartoe. Dat is in Corneel. Dus 1 oktober. En het is 's avonds, geloof ik. Even kijken hoor, dat staat er niet bij. Ja, het is een gezellige avond, dus het is 's avonds inderdaad. Ja. Want wij hebben die artiestenavond, daar gaan we ook even praten met die jongelui of ze daar ook naartoe willen.
2: Ja.
1: Maar de meesten zijn nog onder de 25. Er zijn er maar 2 of zo boven de 25. Dus dan moeten we even kijken. Maar het lijkt me heel leuk om dat te doen.
0: Precies.
1: Ja, toch? Het is echt mensen, jonge mensen met elkaar verbinden.
2: Ja.
1: Die eenzaam zijn en zo.
0: Die hebben we nodig.
1: Eenzaamheid.
0: We hebben verbinding, meer verbinding.
1: Nou, het is natuurlijk allemaal via 1 tegen eenzaamheid.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dat is het. En je kunt dus reserveren bij info@dramax en een max met dubbel x.com. DRAMAXX.com. Info ervoor. Ja, heel leuk. Het is gratis.
0: Zeker. Tegen eenzaamheid. Ja. Gewoon doen.
1: Maar om door te gaan over 1 tegen eenzaamheid. Op 3 oktober, zaterdag 3 oktober, is er een groot feest in de Aantal Plaza. En dat is ook voor mensen van eenzame mensen. En dat is een middag met zang en dans. Informatie over het levenstestament. Die komt te vertellen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Is ook gratis, is dat. Het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn maar 75 mensen die daar naar binnen kunnen. Maar er is muziek en alles. En het grappige is, ik ga het zelf presenteren. Ik ben gevraagd om dat te presenteren die avond.
2: Ja.
1: Ik ben ook gevraagd om nog een stukje uit mijn boek te lezen. Over de Oostvaardersdijk. Stukjes voor te lezen, ga ik ook doen. Ook wordt weer een gezellige avond. En dat is op 3 oktober. Is dat. En dat is 's middags hoor. Van 2:10 tot 5:00 is dat. Maar heel leuk.
0: Genoeg weer te doen in Lelystad. Dus ik zou zeggen, kijk even op de website hier en daar. Of volg Ger Koreman ook op Facebook.
1: Ja, daar staat het allemaal op.
0: Gauw genoeg achter waar het allemaal is.

0: The Rolling Stones en The Stars. En daarvoor nog Milli Vanilli. Girl, I'm gonna miss you. En zo eindigt eigenlijk alweer maandagavond live. Zo snel gaat het alweer.
1: Ja, het is hard gegaan. Ja. Het was wel weer gezellig.
0: Ja, hè? Zeker mij.
1: Wel leuk.
0: Even gekkigheid. Oh, sorry, V. Je stond even niet open.
2: Oh.
0: Nu wel.
2: No.
1: V staat weer open.
0: V, ja.
2: Oké. Okay.
0: Volgende
2: klinkt
0: keer.
2: Niet,
0: nee. Klinkt niet gek, hè?
2: Nee, nou, klinkt, hou maar dicht.
0: Ja. Hey, volgende week zijn we er niet.
1: Nee, volgende week zijn we er even niet.
0: Want
1: nee.
0: Jullie zijn er niet.
1: Nee. Nee. Wij hebben een feestje met een Show de Boel dag.
0: Het feest kan beginnen.
1: En met een barbecue.
2: En de barbecue.
1: Heel gezellig, lekker. Dus dat kunnen we niet.
0: Nee, helaas.
1: Maar die week erop, de 5 oktober, zijn
0: we er weer wel. Wat hebben we dan?
1: En dan hebben we Esmee van Cornel, die er weer kon vertellen wat allemaal in Cornel is. Oh, ja. En dan hebben we Harvey van United Fit. Die kennen we ook. En om 8 uur komt Cor van Gils, de slijter uit het centrum.
0: Oh,
1: he.
0: Neemt die drank mee?
1: Nou, dat zal ik nog even aan hem vragen.
2: Vraag even.
1: Ik heb ook al vrij wijn heb je een keer gedaan.
0: Oh, ja, en dropshot.
2: Oh, wat? Leuk.
0: Dropshot.
1: Dropshot.
0: Ja,
1: vind je dat lekker?
2: Ja, kleine, oh, ja. Een
1: kleine graadje. Ik koop dat ook, die flessen dropshot fietsen.
0: Ja. Heerlijk.
1: Maar, en na 8:30 heb ik nog niemand. Maar we zouden misschien nog een politicus kunnen benaderen. Want die week erop hebben we ook nog een politicus, geloof ik. Maar we kunnen nog even kijken.
0: We gaan even kijken. Tot zover weer even maandagavond live. Volgende week zijn we er dus niet. Dus ga wat anders doen met je leven. Dan naar ons kijken en luisteren. Ja. En anders zeggen we tot over 2 weken.
1: Tot over 2 weken.
2: Tot ziens.
3: Zo. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom. Oogjes dicht. En snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak, en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Er is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.